knuckles. Besides knuckles. Ben ik eigenlijk voor gusto, als je kan ik voor gusto. Ben ik eigenlijk toch voor gusto, als je er nog brengt voor gusto. Kavir pena que han cosechar. La ya sanidad que han cosechar. Pero que han cosechar. La ya que atresaje por fracaso, haré la cosecha y cuidar Dios.